meer is, was wees grootheid. A boer, tis kan en nimmer weer, hoe was trouwant en

Wij weer zingen, ik wil lachen, ik wil, dat gibt's niet schreien. Ik wil eindelijk kapieren.